Maar met Ruben vraag me te toch eigenlijk weer horen. Ja, nee, ja, borrar, mamedi. Dat mijn vraag is, papa, die het hebben jullie pakken. Zam, zamani, li di limela. Rekker te zien dat veel hek, laat de bizo, ma bezo, kwan. Adore fayona, he. Goed, na dat is nou zo sani. Pakken za, di limela, lem zamani. Na het eet, ah ja, machaola hang. Eet, ah, machaola hang. Ik ga pas aan een sabua sono. Ke e finte le mohope wane wa MTN. Top 8, ik kon Netbank top 8 in mijn meet, Netbank top 8. Go banana MTN is die goga gewoon hakamuna, moet houdt u na en hij MTN, onzweek en ik en ik ga maar baka af. Ik heb dat in afel he, kelaat de bizoma besoek wano. Papa die is dat wat hoog hoa, ik heb dat in afel hem.